0: Luister FM.
1: Dis Jackie, wat maak ons vanavond?
2: Wat denk je, bro? Het is Klein Saterdag. Was you hoed?

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

poort zal gaan. Poort zal gaan. De snaren is dood, dus. Dat is net gesprekken. Tussen mij en jou.

en afgekruip op zoek naar die baas. Die winde en die panne het verkeerd omgewaai. Die swaak is het verdwaal en het omgedraai. Want jy het huis toe gegaan om nie weer terug te kom. Wat maak ik nou?

as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

hè? Ons het jou gedaan. Hoe kan je bij Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE? Bewaterd aan drummetjes, sappige burgers, pizza's, chows, diepgebraaide hoender, cheese en yamas, kinderetes en gezinscombinaties. Geroosterde toebroodjes, zondagmiddag etes met nagereg, paar slaaien, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies. Van zacht tot lekker pikant, wat elke keer die kool tref. Besoek ons bij 102 Westra Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch bij 063-947-3011 of PE bij 060-829-3246 om jouw bestelling vandaag nog te plaatsen. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geer wat jou keer op keer laat terugkom.

is Josh Turner met Why Don't We Just Dance. Tracy Bird, I'm from the country in Blake Shelton met Tequila Sheila. Ons kyk na die bekende verjaars aan die country muziekbedrijf vandag, net twee vandag. Geboor op hierdie dag 1948 was Danny Flowers en hy is in North Carolina geboren en hy skryf treffers vir Don Williams, Back in My Younger Days, Senorita as ook Tulsa Time en die laas genoemde is ook deur Eric Clapton opgeneem. Laaste verjaarsdag vandag, 1972, gebore op hierdie dag, is Emily Robinson, sangeres en liedjeskrywer vir die Dixie Chicks. Nou uit hulle het 25 enkelsnitte, het 6 van hierdie nommer 1 bereik op die trefferslyste met There's My Trouble, Wide Open Spaces, Your Mind, Cowboy Take Me Away, Without You, as ook die bekende een met Let Her Rip. So hier is Don Williams met Tulsa Time en Dixie Chicks met Let Her Rip.

Here's the Mavericks med Here Comes the Rain. Billy Joe Spears med Blanket on the Ground. En Maoli med If I Said You Had a Beautiful Body. Tijd voor een splinter nieuwe treffer. Ja, van niemand anders nie als Ella Langley. Loving Life Again. Is een treffer country liekie dier hierdie Amerikaanse sangeres. Wat als een enkelsnit op country radio vrygestel is. Die liekie dien als die vierde treffer van haar tweede studioalbum Dandelion. Geskryf staan met Devin Dawson en Ernest en medevervaardig deur superster Miranda Lambert, het hierdie liedjie massiewe kommersiële sukses behaal en 'n hoogtepunt van nummer 5 op die Billboard Hot Country Songs trefferlys en nummer 21 op die Billboard Hot 100 bereik. Hier is Ella Langley vir die eerste keer op Luister FM met Loving Life Again.

0: The Billy Me Brothers med Heart of My Heart. Alan Jackson niet voor het met Tropical Depression. En Chris Aals met The Older I Get. Tijd om te kijken wat op hierdie dag in een country muziekgeschiedenis gebeur het. Nou, allemaal weet die lekker jurelikkie van mij, die kenwijsie van die country hardklop. In 1935 het Patsy Montana Neem Sy To I Want To Be A Cowboy Sweetheart op. So ja, hy is vandag op hierdie dag, is hy vir die eerste keer opgeneem. Dan in 1940, Okie Ryk Bob Wills and the Texas Playboys se New San Antonio Arose 8. Dan in 1961 het Patsy Cline Crazy opgeneem. Die ballade gecomponeerd door Willie Nelson het een van haar kenmerkende liedjes geword en Cline een nummer 2 country treffer in 1962 bezorg. Nou, Nelson het die liedje oorspronkelijk vir die country sanger Billy Walker geskryf, maar Walker het dit van die hand gewys. Kan jy nou oor vertel? Die liedjes uiteindelik sukses het Nelson as kunstenaar sowel as 'n liedjie-skrywer het dit hom baie gehelp om sy loopbaan te bevorder. Nou, hy doen hom net so goed, maar ek voel niemand doen hom beter as Patsy Cline nie. Dan die laaste een in 1994, Arista stel Brooks en Dunn se She's Not the Cheating Kind vry. Ek bring vir jou 3 treffers.
1: Luister FM.

0: quirk. You're not so glad holiday. Elke maand trek je die pee. Als hij in die skadi zit, hou zich graag zelfs aan het slik.
1: Hulle spelen zijn mooi, hè? Hulle spelen zijn mooi. Hulle spelen zijn mooi.

Bibbega, Astro Paints, jouw Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beschermde en marine verf, en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdienst. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

sablon. Bergen mot bord i en sekund. Vad jag kan ha på vårt att leva. Ze is onzichtbaar in die atmosfeer, maar ik voel haar

plek. Mijn vrouw ze heeft getrek. Ach, genie, wat moet die mensen trekken? Ik zeef haar dus waren, die lief je gezette arm. Om zelf te

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

lieve plekje omgevouwen. Die enkel lieve was toen nooit van mij niet. Ik zie dat glimlach wat je van mij geeft. Je is niet zo mal verliefd voor mij.